ni o tabi nin hermahiabi a kohangada wasteste eekiabi ne anarptami ne ganuda iesa eekiabi ne ohna winchemna sahna tasam garubina ze wazi winchispa en